nurst feeling. Hij brengt me op het reine weid en laat me bij fresh en water ruien. Hij heeft mijn zeil nie kracht. Hij leidt me op je rechte weg om zijn nomen zijn tolven. En wanneer ik ook dat je hem diesteren tol om dood is schoot en go, verst ik geen oinslek, dan du best bij me. Den stok en dine stad zijn mijn troost. Du merkst voor mij in dat reid, zodat mijn fiend dat zijn. Die jetzt mijn eilig op een kop, mijn koffel rand even. Zeg je wat in een standhoofd je leeft met mij zijn, zolang als ik leef. En ik wil Emma en de herren zijn huis wonen blijven.